0: naar het modernke schnuunet, want u ging je ik alleen. Zo kan je kierig tulet, maar zo weet je het goed in.
1: Meg het is altijd minder, als ze bij had tot pakar. Weet naar kundatka perse, of wat ook haar gaat het niet jaar.
2: Mensen retten in, hoe ik hier die erin is. Je voelt je zet, die de zet, of dan leg in. Ze retten wat goed, zodat meek hem wat eden. Met die vijf, men vijf, ook wel overleef. Ze retten wat jen, dat de ren, dat de haag wat. Hoe zo tot zo zo leggen, min die gos en hier. Met hoog zit zo dan het aan en de jaas nog. Min te juru ken, guru, u wilt te zien.

zender Bremen, de Goldene Sieben, Ernst, Hanneke. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek. En we gaan verder met een fox. De Goldene Sieben speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied, het schaduwachtig lied, Deep Purple.